0: het Hammondorgel.
1: Dankjewel.
0: Dank jullie wel.
2: Muziek is meine Religion. Blues mein Gebet. Radio Blues und Rock Garage.